dat er zo in jedes land. Als wie een zal niet gaan, is men niet blijven steen. Als je een sterke kool die een grootse tvillen. Roef mir und führt mir bei der Hand. Dort, wo die Kussel Maruvi steht, Eretz Yisroel, dein einziges Land.

0: met de meer op zeer stuivers in Los Christen de Family met Davis nog het.
1: Ja, geliebe schick mij groß Milti en Marvin.
0: Milton, je maat, right.
1: Oké.
0: Dank van Riefen, thank you.
1: Dank eigenlijk, hold to. Bye bye.

Mein Name ist Yitzchak Burich Teitelbaum. Ich wohne in Monroe, New York, das ist Upstate von New York. Ich wohne in Städtel, das ist Monroe, Kiris Yoel. Man rief mich, meine Gitte Yedide, meine Frau rief mich Peschischa Rebbe. Ich bin einig von Yedek, wo ich bin Peschischa. Peschischa ist ein Stutt in Polen. Ich bin about the 6th to the 7th, von der 7th Generation von der Yedek, wo ich. Es rief mich meine nunte Menschen Peschischa Rebbe. En zo'n ozikim na pomuli gegeret doen op de radio, op gezoek de twee moesten. Is, juist gebe ik een broeche, zal de eibeste helfen als alle jiden. Die hebben ze hem geheerd. En ik bedoel, alle zal nog maar zo slecht, die juden, die eibeste ze helfen. Jeden zal ongeschreven werden. Zij giet gewend, schura, ik mag een zime teuwe. Zal ik maar zo slecht, die juden. En, de vies, je schiers, met een boene gaan, met zo'n wiegen, ze zijn gezind en sterk, alleen een gezind winter. Met allem zo zijn, ständig, besimche, betevlijvev, gezind berochtnis, gezind begasmis, geistisch en physisch. Al jeden, überall, kaltig, omein.